Und dann werden wir auch voller Interesse wiesen, in was ein Kind zu sein hat. Weil wir andere Dinge zu sehen stellen. Ich weiß nicht, wo ich mal Dinge ganz arg dehe. Wie dehe mal ein Stückchen in der Stadt durch Steilerschakle bühlen. Und nun bin ich da in der Schad, hat er großem Drache gehabt, ich habe eine große elektrische Sorge in der Hand. Und dann kommt mein Aljoscha Jung, aber sei er verblüfft in der Schad, und er hat wel mir was Wundervolles wiesen. Und er sagt, nein, ich habe Pferde, die sie in Müll können aufmachen, sei ich, kost mir das Brat holen. Und dann suche ich doch in eine Mad 2. Und dann sagt er, kost mir das ein Nägel holen. Und dann habe ich ihm drei Dinge nur gefragt. Dann verschort ihm alles, was er mit mir beideilen. Und dann gehe ich auch schwinder aus. Das sind ja noch sieben Dinge, was tun. Even mijn naam is ik me helpen, maar hij had een vriend putten. Zo, ik weer dan al zei ja, zeg jij wat indenkt. Dat wat ik had zo doen is de gelukkigste steen naam komen. Excited, want wat vertalen. Had ik zo de zorg op de vloer gaan doen. Mij daar op een zorgenbak mee doorzaten en hoor ik je wat de jongste zei je had. Maar nu had ik dat de reingangs voorzien. Dat moest ik niet naar smak afvragen. Zei ja, volgen geven die ons information. Wat wie zullen haar om eind wijs richting te geven. En zij ervoor worden wij beter in de antwoordje van wie kraakt de eind gehoord haar. En dan wel we met eind een beetje dingen dergelijk noemen. Zo want we dat dit zo maken willen doen, wat we dan passeren. Alleen van dit vers, want we dat baas te schaffen. En dan hebben we met eind een beetje dergelijk sprake haar. Want we negatieve responses willen geven, dan doen we veel dingen ignoren. Dan doen we dingen dus van de goeie antwoorden. En eind is dat we het kind rein gans toevertrouwen schenken. Dat is de weg. En dat we geloven dat we kunnen dat kind met helpen. Dat schaft ook niet meer aan. Zo, wanneer zij wat opbrengen en wie niet interesseert zijn, dan willen we bloedstens voeten thema's changen. Dat is niet recht dat te doen. Oder wanneer reden doen, dat we in de maan kreden. Zodat ze gans vergeten wat ze krijgt willen zeggen. En dan zijn ze een beetje nerveus en dan kunnen ze nog meer wieder zeggen. Oder we doen de onze rood op een nap. Forse. Oder wie doen het zijn. Nou joh, dan hebben we het nu kracht gedaan. Nu leeft er nog. En dan mag. Ze hebben geen gedanken. Ze kunnen gewoon aan het zijn. Voor ze de kracht spelen doen. Alles in de dingen staat. Ohne respect. Die laten ons niet het kind er feilen krijgen. Die laten gewoon de bannerste zijn krijgen. Want wie aan mij doen je schenken geven. En die doen het tolen voor dingen. Eigenlijk bij het kind zullen betalen krijgen voor de toestonen. Die zullen die dingen doen, wanneer ze poort van de familie zijn. Daarom zullen die dingen doen. Wanneer we voor uitschaffen, dan is het manchmal anders. Wanneer een bijzondere arbeid we is, is ook manchmal anders. Vaak kunnen we geen strofen met niet aan een camera. Niet interesseert doen wat zij interesseert zijn. En vaak kunnen we bloos te zijn orders geven, omdat we die kinderen laten weten wat die order te bedienen hebben. En zo vorken, dan doen we, because we verstaan de beter te reden, te kennen, ze hebben en plus gans en de eigen en reden. Alles in de dingen staat, dan de toevertrouwen, plus gans en je vloer uitschmieten. En dan weet we niet, hoe we niet kennen, zo met dat straat te doen. Wel, ik blijf, we zullen kracht door, pauze maken, en dan morgen je vielleicht wieder strik houden. Wel, we ons nog dat hoop neer te beden. Himmelische Vader, du weißt so kracht, was uns fehlt, was unser Kenya fehlt, was unser Tjörg fehlt, was unser Nobosch fehlt, was unser Arbeit steht. Und ich bete, dass du uns möchtest Weisheit geben, dass wir uns kracht so verhalten, dass wir können verstehen, wenn ein anderer zu uns redet, wenn uns ein Kind zu uns redet, wenn uns ein Partner zu uns redet. So dat we kunnen zo ver gaan van onze familie, dat die worden leren horen, nu een ander. Bloos wijn is een mij zijn horen, nu mijn eigen partner, nu die gaat, en nu eind. Help ons met deze horen erin, dat we worden zo goed worden, dat die noemen, der onze golf te horen, wordt verhardigd worden. In Jezus' noemen, amen. Had een goede nacht.